0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht, het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

artiest deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Oké dan. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Het overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Je zingt zo.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kamer met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en zijn veel naschokken.
2: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 2:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 2:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1/1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
4: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
2: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB+.

0: Dit is een Centraal Plus nieuwsrepo.
1: Burgemeester Leendert de Lange, we staan nu op de plek waar de duinbrand in Wassenaar plaatsgevonden heeft. Schrok u toen u het nieuws hoorde?
2: Ja, zeker. Het was net mijn laatste dag van de vakantie. Want Rebecca Baart was loco-burgemeester op dat moment. Maar toen ik het bericht kreeg, ja, natuurlijk schrik je. En ja, je wil maar één ding, dat dit zo snel mogelijk uitgaat.
1: Is de oorzaak al bekend?
2: Nee, dat wordt nog onderzocht. Dus daar zijn ze mee bezig. Maar het is natuurlijk wel in algemene zin ontzettend van belang. Dat je geen open vuur hebt nu in een kurkdroog duingebied. En dat je rotzooi hier niet laat slingeren. Want glas kan ook ervoor zorgen dat er glinsteringen komen. Dus zorg ervoor dat je geen rotzooi achterlaat, geen vuur gebruikt in het mooie duingebied en in het bosgebied. Want het is gewoon kurkdroog.
1: Hoe groot is het getroffen gebied?
2: 6 voetbalvelden heeft de brandweer mij uitgelegd. Dus ja, een fors gebied.
1: Kan de gemeente iets doen om dit soort branden te voorkomen in de toekomst?
2: Nou, vooral heel veel voorlichting geven. En dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan. Op allerlei manieren het publiek in Wassenaar meegegeven. Inwoners, maar ook bezoekers. Van laat nou geen rotzooi achter in de natuur. Geen open vuur. Gooi je sigarettenpeuken niet weg. En blijven communiceren over het feit dat je je gewoon goed moet gedragen in die natuur. Moet je altijd doen. Maar zeker in deze tijd van droogte is het gewoon heel erg kwetsbaar. En een vonkje kan genoeg zijn om een duinbrand te veroorzaken. En dat moeten we met elkaar niet willen. Dus wij blijven ook doorgaan. Maar die voorlichting blijven we ook geven. Het begint bij ons eigen menselijk gedrag.
1: Wat betekenen zulke branden nou voor de natuur of voor mensen en voor dier?
2: Nou, ik heb vanmorgen met een boswachter van Staatsbosbeheer door het gebied gelopen. En die legde mij uit, als het weer gaat regenen, is de ervaring die hij ook heeft gehad, en zijn jarenlange ervaring, dat de natuur zich ook wel redelijk snel kan herstellen. Dat na een paar weken er eigenlijk alweer kleine groene puntjes komen. En dat deze verkoolde grond nu eigenlijk dan weer een voedingsbodem is. Nou, de grotere beesten die konden zich echt wel uit de voeten maken. Er zullen ongetwijfeld wat kleinere beestjes zullen helaas zijn verbrand. Maar de natuur gaat zich waarschijnlijk wel weer herstellen. En dat is goed nieuws. Dus die regen die kunnen we wel gebruiken.
0: Unit hier nou.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Rovenkamp met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
4: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
3: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
5: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
3: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

artiest deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Security NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen, welkom. Het is woensdag 12 augustus. Ik ben Rudo en we starten met Team Rush Hour, Wesley Klein en Brave.
0: Ze mee.
4: Yeah, sing to me.

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Roxy Dekker, Casual en Tim Rush Hour. Met Wesley Klein, Embrace en Dans voor mij. Ja, Wesley Klein die wederom trots is op zijn dochter. Een tijd geleden al, omdat ze 16 werd. En nu zag ik haar met haar brommerrijbewijs voor het gemeentehuis van de gemeente Zoeterwoude. En papa en mama die zijn weer trots op de kleine meid. Dat ze nu op de scooter er vandoor mag. Ja, en terecht ook. Het zijn van die mijlpalen. Ik heb zelf een dochter, die is 17. Die wordt in oktober 18. En die mag op voor haar rijbewijs. Die is in juni begonnen. Een soort van spoedcursus. En die mag ergens in het najaar gaan afrijden. Ja, we hebben afgesproken, we gaan niet de datum noemen. Want ja, dat legt de drukte natuurlijk op. Hè. Dus Wesley, mocht je luisteren, ik snap je trots. Want ja, kleine meisjes worden echt groot. Hey, welkom, het is de koffieshow voor deze woensdag. Ik ben Rudo, ook vandaag weer bij je met de lekkerste muziek van eigen bodem. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Over Wassenaar gesproken, vorige week daar die grote duinbrand. Vorige week woensdag was dat precies een week geleden. Wij zijn nu met de burgemeester Leendert de Lange teruggegaan naar de plek waar die brand woedde. En blikten met hem terug op die brand en alles wat daarbij kwam kijken vanuit zijn perspectief. Hoor je zo meteen, verder hoor je Ramon Sandbergen. Mag ik een nacht in jouw leven mee? En eerst om haver met kermis.
3: Yeah!

0: Johnny van Veldhoven, kijk eens naar jezelf. En Ramon Zandbergen, mag ik een nacht in jouw leven mee? Jorden hier in de koffieshow van Unity NL. Woensdag vandaag, precies een week geleden, dat de grote duinbrand in Wassenaar plaatsvond. Rond een uur of kwart voor drie 's middags ging een deel van de duinen die ging in brand. Dat breidde zich heel snel uit naar echt een aantal voetbalvelden aan duinen. Dat is verwoest daar. Nou, burgemeester daar is Leendert de Lange. Hij had net nog vakantie op het moment dat het uitbrak. En de loco-burgemeester die is toen ter plekke gegaan. Hij is inmiddels terug van vakantie. En wij zijn afgelopen week met hem naar de plek van de brand geweest. En onze verslaggever Brigitte Disseldorp wilde van de burgemeester weten of hij geschrokken was toen hij hoorde van die brand in de duinen in Wassenaar.
1: Ja, zeker. Het was net mijn laatste dag van de vakantie. Want Rebecca Baart was loco-burgemeester op dat moment. Maar toen ik het bericht kreeg, ja, natuurlijk schrik je. En ja, je wil maar één ding, dat dit zo snel mogelijk uitgaat.
2: Is de oorzaak al bekend?
1: Nee, dat wordt nog onderzocht. Dus daar zijn ze mee bezig. Maar het is natuurlijk wel in algemene zin ontzettend van belang. Dat je geen open vuur hebt nu in een kurkdroog duingebied. En dat je je rotzooi hier niet laat slingeren. Want glas kan ook ervoor zorgen dat er glinsteringen komen. Dus echt zorgen voor dat je geen rotzooi achterlaat, geen vuur gebruikt in het mooie duingebied en in het bosgebied. Want het is gewoon kurkdroog.
2: Hoe groot is het getroffen gebied?
1: 6 voetbalvelden heeft de brandweer mij uitgelegd. Dus ja, een fors gebied.
2: Kan de gemeente iets doen om dit soort branden te voorkomen in de toekomst?
1: Nou, vooral heel veel voorlichting geven. En dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan. Op allerlei manieren het publiek in Wassenaar meegegeven. Inwoners, maar ook bezoekers. Van laat nou geen rotzooi achter in de natuur. Geen open vuur. Gooi je sigarettenpeuken niet weg. En blijven communiceren over het feit dat je je gewoon goed moet gedragen in die natuur. Moet je altijd doen. Maar zeker in deze tijd van droogte is het gewoon heel erg kwetsbaar. En een vonkje kan genoeg zijn om een duinbrand te veroorzaken. En dat moeten we met elkaar niet willen. Dus wij blijven ook doorgaan. Maar die voorlichting blijven we ook geven. Het begint bij ons eigen menselijk gedrag.
2: Wat betekenen zulke branden nou voor de natuur of voor mensen en voor dier?
1: Nou, ik heb vanmorgen met een boswachter van Staatsbosbeheer door het gebied gelopen. En die legde mij uit, als het weer gaat regenen, is de ervaring die hij ook heeft gehad, en zijn jarenlange ervaring, dat de natuur zich ook wel redelijk snel kan herstellen. Dat na een paar weken er eigenlijk alweer kleine groene puntjes komen. En dat deze verkoolde grond nu eigenlijk dan weer een voedingsbodem is. Nou, de grotere beesten die konden zich echt wel uit de voeten maken. Er zullen ongetwijfeld wat kleinere beestjes zullen helaas zijn verbrand. Maar de natuur gaat zich waarschijnlijk wel weer herstellen. En dat is goed nieuws. Dus die regen die kunnen we wel gebruiken.
0: Een positief einde, ja. En de regen die kunnen we wel gebruiken, zegt de burgemeester van Wassenaar. Ik heb een beetje in mijn weer-app zitten kijken. En die regen gaat er komen. Ja, vandaag nog een zeer tropische dag. Temperaturen rond de 30 graden in onze regio. En de komende dagen is ook nog wel zonnig. Maar volgende week staat er behoorlijk wat regen op de planning. Hey, welkom. Je luistert naar Unity NL. Muziek van eigen bodem. Yves Berendsen zometeen. Misschien is het tijd. Gooi je naar Erwin de Wit. Dit is middernacht.

0: Gezellig altijd hoor, met Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn? Je hoorde hem hier bij Unity NL. Goedemorgen. Je luistert naar Rudo met meer muziek zometeen. Je hoort hier in de koffieshow Maxime Vroger bijvoorbeeld met Echte Liefde. Die ken je nog wel van Martin Morero, toch? Van Gooise Vrouwen. En ook Arjon Oostrom komt eraan. Zo heb ik jou nog nooit gezien.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Arjan Oostrom, zo heb ik jou nog nooit gezien. En ook Maxime Vroger, echte liefde hoorde je hier bij Unity NL. Waar je altijd het nieuws uit onze eigen regio vindt. Dat vind je op onze website, dat is centraalplus.nl. Met nieuws onder andere over een vuurwerkshow tijdens de feestweek in Wassenaar die doorgaat. Ja, het is natuurlijk met al die droogte daarna en de brand in de duinen in Wassenaar natuurlijk wel... Heftig wat dat betreft, hè, qua droogte. Hij gaat ook wel minder hoog, maar hij gaat in ieder geval door. Meer erover lees je nu op onze website, dat is centraalplus.nl. Wij kijken naar de bekende jarige klansjaar. Klaas-Jan Huntelaar is jarig, de voormalig profvoetballer 43. Gibril Cis ook jarig, Frans voetballer 45. En het is ook de verjaardag van Vivian Rijs. Nederlands presentatrice en schrijfster is vandaag 49 geworden. Het is ook de verjaardag van Josebe Belocchi, voormalig Spaans profielrenner 53. En tennisser Pete Sampras is ook jarig, 55. Tanita Tikaram is jarig, Brits zangeres vandaag 57. En oud-bokser Regilio Tuur is ook jarig. Beetje de dag van de boksers die jarig zijn. Regilio Tuur is trouwens 59 geworden. Acteur Frans de Wit jarig 69. En Hein Simons is dan weer Nederlands zanger. Die is 71 geworden. François Hollande, Frans politicus en voormalig president van Frankrijk, ook jarig. Mooie leeftijd van 72. En Mark Knopfler, die kennen we dan nog als zanger en gitarist van de Dire Straits, ook jarig. Die is 77 geworden. En George Hamilton tot slot, de acteur, ook jarig. Die viert vandaag zijn 87ste verjaardag.

Colinda en ik wil geen zoen in de koffieshow van Unity NL. En als een vrouw nee zegt, bedoelt ze ook nee, hè, jongens. We kijken nog eventjes naar het weer. Het wordt overwegend zonnig bij een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur kan oplopen tot 30 graden in onze regio. Morgen eveneens zonnig en het wordt dan nog warmer. 32 graden. Ook vrijdag zonnig, soms wat bewolking. En het wordt dan ook weer 32 graden. Kijken we nog eventjes naar het weekend. Dan ziet dat er ook wel goed uit. De temperatuur gaat wel zakken vanaf zondag. Meer kans op regen. En volgende week ziet er regenachtig uit. Hey, dit is de koffieshow van Unity NL. Hij wordt heel veel aangekomen.

fout. En ook Henk Dissel hoorde je nog met alle hoeken. En natuurlijk die nieuwste van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. De 2.0 versie. Die maakte hij als tiener al een keertje. Die kwam als gimmick op TikTok. En dat ging helemaal viral nadat hij een hele grote hit scoorde. Natuurlijk met zoele zomernachten. Ja, en die heeft hij nu uitgebracht. En is dus gelijk ook zijn nieuwe single. Rutger van Barneveld is Zomer, zon en strand 2.0.

oog. Nou, ik denk niet dat er nog een brilletje te krijgen is. Maar toch, hij komt wel vanavond 7:50. En niet met je telefoon gaan filmen. Kan je telefoon niet tegen, heb ik begrepen. En ook niet met het blote oog naar kijken. Hey, de koffieshow die is er morgen weer. De komende 1,5 week. Met Elmar Bus. Ik ben ergens eind augustus weer bij. En ik wens je een heel fijne woensdag verder. Dit is Pascal Redeker nog. Kijk om je heen.

0: Hier hoor je Nederland. Unity NL.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerst hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Simei.
1: You sing to me.
2: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je?

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerste hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

artiest deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerste hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vast door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerste hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Burgerveen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je hebt daar zo'n 10 minuten tijdverlies en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens.
1: Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken, maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand, het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. De meeste hebben maximaal zo'n 5 minuten oponthoud. En de uitzondering, de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Vlaardingen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken, maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand, het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Twee vallen erop, de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht. Er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is niet zoveel aan de hand in onze regio. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en het Prins Klausplein staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartiervertraging. En hierdoor is het ook wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met ook daar een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: En we gaan weer beginnen met de middagshow van UnityNL. Het is woensdag 12 augustus. Gisby in de studio en dit is Corrie Konings.

0: stiekem toch een beetje dat ondeugende liedje. Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht. En dat is dan Amore. En daar hangt ook een zonsverduistering aan te komen. Dat is vanavond tussen 7:15 en 7:15. Ik weet niet, Gisby, ga jij kijken? Stop jij de auto zometeen? Dat je denkt van nou toch even kijken of ik er iets van mee kan krijgen?
1: Nee, ik zelf dus niet. Ik zal het misschien wel zien als ik onderweg ben op de weg. Dan wordt het misschien wat schemeriger. En mijn vrouw ging wel daarentegen speciaal naar een open akker. Om het toch goed te kunnen benutten, om het te kunnen zien.
0: Heeft zij dan zo'n eclipsbril gekocht? En voor welk bedrag heeft ze dat gedaan?
1: Nou, ik denk eerder, ze had het over een vergiet met een blaadje, weet ik veel.
0: Oh jee.
1: Ja, ik weet niet. Er was een foefje voor. Ik zeg, nou, je kan er ook gewoon met een hele goede zonnebril in gaan kijken. Ze zegt, nee, dat is niet goed voor je ogen. Dan loop je letsel op. Ik zeg, nou, dat doet maar op jouw manier.
0: Ja, er is een run op van die brilletjes die normaal echt heel goedkoop zijn. En okay. Die worden nu echt tegen woekerprijzen aangeboden. 10, 20, 30, 40, 50 euro.
1: Voor een zonsverduistering te
0: bekijken. Juist.
1: Als je gewoon een papiertje tegen de zon aan hebt, zie je het ook, hè?
0: Ja, misschien ook wel. Ja. Nou, het is wel bijzonder. Vanavond is dat fenomeen. Eén keer in de zoveel tijd komt dat voorbij. Tussen 7:15 en 7:15. Ja, het is Gisby. Hij is te gast in de middagshow. Vanuit Limburg is hij naar de studio gekomen. En dan ben ik wel benieuwd. Het is warm, maar bij jou in Limburg is het nog even een paar graden meer, hè?
1: Ja, vaak is dat eigenlijk altijd wel zo. Het is, warm, warm, warm. Als je echt in de zon bent, dan is het echt warm. Maar wat het nog erger maakt, is als dan dat zuchtje wind komt, dat die ook gewoon warm is.
0: Ja, een dus soort warme föhn is het dan.
1: Ja, maar dat heeft ook geen zin. Hè. Als je op de snelweg zit en je hebt de ramen open, dan kan je beter lekker de airco aanhouden in de auto. En dan zit je tenminste nog koel. Maar anders 1 seconde de ramen open, de kou is weg hoor.
0: Jij vertelde net tegen mij, ik heb echt een mega drukke periode gehad. Echt in de aanloop naar de zomer toe. Ben ik wel benieuwd, wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je uitgespookt?
1: Ja, veel gezongen. Sowieso 2,5 maand hele drukke maanden gehad, dat wel. Radio's heb ik gedaan. Gewoon natuurlijk de optredens in de woonkamers, die hoorden gewoon bij. Maar ook cafés, festivalletjes. Gewoon lekker aan het werk gebleven. Gewoon, ik zeg altijd, uit de hand gelopen hobby uitoefenen.
0: En dan met name natuurlijk ook heel veel kilometers gemaakt. Je komt uit Limburg, maar jouw werkterrein is eigenlijk overal, behalve bij jou in de buurt.
1: Ja, klopt. Ik heb dit jaar misschien maar 2 optredens in Limburg gehad. Daar is een beetje jammer natuurlijk. Maar daartegen zit ik wel heel veel aan de kanten van Friesland, Groningen. Emmen ben ik vaak te vinden. Maar ook gewoon Brabant en Amsterdam en die kant allemaal.
0: Dus lekker druk, veel naam aan het maken, veel goede liedjes uitbrengen. En wat ik zo bijzonder bij jou vind, Gisby, ja toch, jouw stemgeluid, dat heeft eigenlijk niemand.
1: Ja, blij toe.
0: Doet me ook wel een beetje denken, is dan weer een Engelstalig artiest, Teddy Swims. Die ken je ongetwijfeld ook. Ja. Ergens lijk je nog wel een beetje op hem.
1: Ja, het zou die gouden tand al zijn.
0: Ja, misschien ook wel. Maar goed, het is wel dat rauwe randje, het is dat stoere wat er bij jou aan zit.
1: Ja, maar ik ben een hele ruwe bolster, blanke pit. Dus misschien wel een hele grote image, hoe als je het uit wil zeggen. Maar ik ben zo lief en zo teder van binnen. Dat is alleen de uiterlijk, denk ik dan.
0: Ik zou dat eigenlijk aan je vrouw moeten vragen, die vanavond met een papiertje gaat kijken naar die zonsverduistering. Ja, het is een mooi verhaal. Gisby, er zijn heel veel liedjes uitgekomen. Een paar weken geleden is ook de nieuwe uitgekomen. Vandaag is van ons. Eerst heb ik Vallen en Opstaan klaarstaan. En dat is een liedje, is een beetje autobiografisch.
1: Ja, deze wel. Dit is ook eigenlijk een heel persoonlijk nummer geworden, zeg maar. Voordat ik deze uitbracht, lag ik in het ziekenhuis. Hartinfarct. En terwijl we eerst de stekker even terug hebben getrokken in verband met de release. En toen dacht ik bij mijn eigen van, ja, weet je wat, ik kon lekker lopen door de gang met de fusion en alles op de hand. Ik denk, ik ga lekker lopen, ik ga filmen zo, ik ben zo met de kamer bezig. Weet je wat, jongens, nee, we gaan die niet tegenhouden. We gaan hem nou gewoon lekker droppen. Ik denk dat hij nou gewoon dikker op de buik is geschreven dan wat hij eigenlijk was.
0: Je zegt hartaanval, betekent dat je daarna de leefstijl wat aan hebt gepast? Of zeg je gewoon doorgaan en plukken?
1: Ik zal het je zo vertellen, ik heb op de avond, toen ik de hartinfarct had, toen ik eigenlijk al een zeuren was, heb ik 3 optredens gedaan. De dag daarna dacht ik, oh, het is weer wat beter. Ik denk, doe nog een keer 3 optredens. En toen was ik thuis en toen dacht ik van, nou moet ik even aan de bel trekken. Want toen lag ik op de trap, toen ik denk, nee. En ja, het is vallen en opstaan, letterlijk.
0: Maar het is goed gekomen.
1: Ja, we zijn op de goede weg.
0: Het is de middagshow van Unity NL met zometeen de singletrack naar Gisby.

Unity NL op DAB+. Den Haag, Delft en Rijswijk. Je zingt ze mee. Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Deze week de singletrack Django Wagner en Bachata Bayando. En daarvoor Gisby met Vallen en Opstaan. Ja, Django en jij, Gisby, jullie hebben wat met elkaar. Goede band samen, ook een goede muzikale klik.
1: Ja, dat zeker. Het is toch wel een maatje van me. Dus ten eerste is het mijn ontdekker. De man wat in mij zag. Die zei altijd van, ja, als eentje de banden beter inzingt. Dus als demozanger dan als artiest zelf, verdient voor mij wel een kans.
0: En maar hoe gaat dat dan? Heeft hij jou gezien bij een optreden? Of kwamen jullie elkaar toevallig tegen in de studio en kwam van het een het ander?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk zijn wij in contact gekomen door Bart Waningen. En desbetreft de persoon waar we samen eigenlijk wat mee deden. En zo zijn wij elkaar voorgesteld. Hij was me eigenlijk al een beetje achter de coulissen, een beetje stiekem aan het volgen.
0: Ja.
1: Ja, en hij wou gewoon weten hoe je als persoon bent. Want hij vindt dat wel belangrijk, hoe je als persoon bent. Kijk, iedereen kan op de media creëren en zijn zoals hij wilt. Maar het gaat er eigenlijk tenslotte om, hoe ben je achter de schermen.
0: Maar betekent dat je ook vaak dan met Django in de kroeg zit en dat je elkaar één keer in de zoveel tijd even opbeeldt?
1: Nou, dat is gewoon, hij is heel erg druk, laten we dat maar voorop stellen. Maar ik hoef hem maar te bellen en hij pakt bijna altijd heel snel op. Of even videobellen. Hij is ook in mijn andere clip lekker mee naar Amsterdam geweest. Dus toch dat maatje mee. En als ik dan bijvoorbeeld bij het label ben, nou, daar ligt zijn woonplaats heel dichtbij. Meestal stop ik dan altijd even lekker bij zijn zoon of zoiets. Dan doe ik even een bakje koffie. Dus we kennen goed babbelen. We kennen goed elkaar door de deur. En we hebben ook wel eens een feestje dat je zegt van, ey kerel, hoe laat ben je dan nou? En dan zeg ik, ja, nou, ja, ik zeg, want zit dit en dat en dat. Hij zegt, oké, leuk, zie ik je straks. Maar we gaan wel even een duetje zingen. Heb ik zin in, zegt hij dan. Ja, en dat is Django. Hij is gewoon heel spontaan en heel oprecht, maar ook echt een man. En hij zegt het niet vaak, maar hij heeft echt een hart van goud.
0: En wat is dan de tip die je ooit van hem muzikaal hebt gekregen, waarvan je zegt, daar heb ik tot op de dag van vandaag wat aan?
1: Jezelf blijven. En gewoon een lange adem hebben.
0: Eigenlijk heel mooi.
1: Ja, dat is kort maar krachtig, dat zie je wel. Hij zegt gewoon, weet je, dit is altijd in het begin is het even moeilijk, zegt hij. Hij zegt, ik heb het in het begin ook niet makkelijk gehad. Hij zegt maar gewoon volhouden.
0: Maar hoe zit dat dan nu? Want je bent nu zeg maar een paar jaar onderweg met het maken van echt eigen liedjes. Nederland is jou langzaam aan het kennen. Merk je dat dat goed gaat? Of ben je dan toch ongeduldig en denk je bij jezelf, ja, dit moet gewoon veel sneller gaan?
1: Nou, ik ben anderhalf jaar maar pas bezig. Nog niet een paar jaar, echt anderhalf jaar zijn we bezig. En het label wat ik heb, prima label. Steekt ook de moeite in je. Maar ja, weet je, dit is, van elk artiest gaat het denk ik wel niet te snel. Weet je, qua streams en alles heb ik hele mooie cijfers. Maar wat mijn gevoel zegt dan vaker, ja, waarom komt dit nou niet echt door? Weet je wel, ik denk dat ieder artiest dat heeft. Natuurlijk wil je gelijk, boem, hey, dikke hit. Maar ja, niet iedereen heeft de gouden pen waar gelijk een hitje uitkomt.
0: Maar heb je dan liever een volle agenda of toch die hele dikke hit die uiteindelijk het complete land kent, mee kan zingen en dat dat viral gaat?
1: Weet je, dus een agenda is een agenda. En dat zeg ik altijd. En geld blijft maar geld. Maar ik denk dat ene hitje, wat iedereen wilt hebben, ik denk dat... Ik wil gewoon dat iedereen lekker met mij meezingt, dat ik de plezier kan maken. Kijk, die agenda krijg je vanzelf toch. Maar ik wil gewoon mijn plaat waar iedereen lekker mee kan zingen. En dat was eigenlijk de wereld aan al, hè? Want zoveel mensen zingen hem al mee. Ja, dat is alleen maar mooi om te horen.
0: Ja, maar het kan altijd, hè. Sommige liedjes die komen pas na een paar jaar bovendrijven, dat het dan in één keer een grote hit wordt.
1: Ja, ja, hij loopt eigenlijk nog steeds goed, hè. Hij zit een beetje gemiddeld op een dag zit hij tussen de 7.000 en 8.000 streams nog, hè.
0: Wauw.
1: Ja, dat is gewoon niet normaal.
0: Dat is heel netjes.
1: Hij is weer eigenlijk een beetje aan het stijgen. Hij heeft zwaar over de 2 miljoen heeft hij al gehaald. Nou, alleen Spotify. En eigenlijk, wat had je van mij verwacht, heeft ook al, is ook lekker meegelift. Ook weer over de miljoen heen. Dus ik vind het wel dat ik leuke en serieuze cijfers heb. Maar ik heb het meeste heb ik gewoon nog echt plezier dat ik de nummers lekker live bij de mensen kan brengen.
0: Betekent dat ook dat zeg maar jouw setje, als jij een half uur op de bühne staat, echt bestaat uit voornamelijk eigen repertoire? Of doe je ook nog wel veel liedjes van collega's?
1: Dat varieert eigenlijk. Merendeel doe ik natuurlijk, pak ik wel de 3-4 mooiste nummers vanuit mij. Nou, aan de wereld aan, daar kom je gewoon niet aan. Hè? Dat wil iedereen horen. Maar ik heb ook wel eens vaker optredens, dan word je geboekt en dan hebben ze het liefst nog, trek de pak aan wat je aan hebt in de clip. En dan willen ze een Gisby setje, noemen ze dat. Dus dan willen ze echt elk liedje. En dan zingen misschien maar 2 covers. En soms heb je dan van, ja, ik heb graag dit liedje, dat liedje, en doe de rest maar André Hazes of zoiets allemaal. Dus het is echt heel variabel.
0: Ja, toch vind ik het wel grappig. Ik was wel benieuwd, wat zou jij vandaag aan hebben met die warmte? Het pak heb je niet helemaal aan, Nee. Maar wel het petje. Of ja, hoe noemen we dat? Is het een baret of zo? Of?
1: Nee, dit is een balloon cap. Dat noemen ze eigenlijk gewoon eens een Stetson cap is dat. En ja, weet je, dus het is inderdaad echt warm. Want het is nou gewoon, de buitenlucht is 31 graden. De wind. En zoals ik al zeg, op het podium zal ik niet snel cheaten. Heb ik bijna altijd een pak aan, maar we zitten nou lekker in de radio. Ik kan een beetje casual zijn.
0: Tuurlijk.
1: Dus nou heb ik gewoon lekker mijn korte kleertjes aan. Maar mijn pet, standaard, al lig ik bijna in bed, zit hij nog op mijn hoofd.
0: Die ligt gewoon op jouw nachtkastje.
1: Ik heb geen haar, jongen.
0: Grappig, hè? Ja, maar goed, dat kan ook een mooie initiaal zijn natuurlijk.
1: Oh, ja, nou,
0: in deze, ja, het pas je wel natuurlijk. En dankjewel. We weten gewoon, ja, dat is Gisby.
1: Ja, klopt. Dat is gewoon toch wel de, hoe noemen ze dat, de image.
0: Ja. Ja, nou dat is het ook.
1: Dat is mijn trademark, zo moet je zeggen.
0: Het petje van Jaman, de dubbele schoenen van Jacques Herp.
1: Ja, klopt, zwart-witte.
0: Ja, altijd standaard, daar kan je hem aan herkennen. Althans, als je naar beneden kijkt. Vandaag is van ons, dat is de nieuwe single, die is uitgekomen. Daar ben ik benieuwd, wat is daar het thema achter?
1: Ja, gewoon, vandaag is van ons, dat zegt het al en omschrijft het al. Vandaag, dat is gewoon, geniet gewoon met je vrienden of diegene wat je wilt hebben. Maak de dag wat jij wilt hebben, want vandaag is van ons of van jullie.
0: Eigenlijk heel cliché, pluk de dag.
1: Ja, gewoon lekker de dag plukken, zeker. Je hoeft niet altijd aan anderen te denken. Dit is onze dag en we gaan het vandaag gewoon lekker doen.
0: En dan leven in het moment, overal te streamen en te downloaden. Gisby, dit is Vandaag is van ons. Wow.

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet in het leven.

je heeft gezegd. Die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me schat, ik zal je echt...

0: hoort eigenlijk wel bij deze man. Een beetje drankjes drinken, een beetje varen en daarnaast ook liedjes uitbrengen. Wesley Bronkhorst, ik ben een vechter bij Unity NL en Gisby met Vandaag is van ons. En dat is zijn nieuwste. Ja, tof liedje. Ook echt een liedje in een stijl die je qua Nederlandstalig zo niet heel vaak voorbij hoort komen. Zeg jij, ik volg dan toch een beetje mijn eigen koers, mijn eigen pad?
1: Ik wil een beetje open zijn en blijven wat ik doe. Dus inderdaad, ik hou het natuurlijk wel van de blues, pop en rock. Maar ik denk dat ik er wel altijd een beetje een weg in ga zoeken. Hoe kan het misschien wat traditioneler? Of hoe... Ik wil daar gewoon een weg in zoeken en een beetje in de vibe blijven hangen van Gisby.
0: En toch vind ik het dan wel tof, want er zijn heel veel artiesten die gaan dan voor de makkelijke weg even tussen haakjes. Jij hebt zoiets van, ik doe gewoon wat ik zelf mooi vind en misschien duurt het wat langer, maar we gaan er komen.
1: Ja, maar dat is ook, kijk, ik sta elke keer met mijn eigen liedjes op het podium. En als ik muziek ga zingen waar ik niet achter sta, heb ik geen plezier in wat ik doe. Misschien moet ik dan wel het langere adem hebben. Maar als ik dan uiteindelijk kan komen, dan heb ik muziek wat ik zelf mooi vind. De mensen waarderen mijn muziek. En dat is wat, denk ik, hoe het ook bedoeld is.
0: Maar hoe vaak krijg jij bijvoorbeeld demo's opgestuurd en dat je denkt van, ja, dit is echt helemaal niets voor mij. En hoe vaak ben je enthousiast of zeg je, nee, laat mij maar lekker zelf meeschrijven of het helemaal zelf schrijven.
1: Ik heb een paar goede demo's ontvangen. Soms krijg je tegenwoordig van mensen, iedereen tegenwoordig, wat, ik heb een tekst geschreven, maar ja, het is gewoon zware AI. Dat is echt tegenwoordig gewoon een virus.
0: En dan kan iedereen het.
1: Het is een virus, want ze sturen jou tegenwoordig een band op en hij zingt het in. En je hoort het op een of andere manier, de tekst klopt niet of dat niet. Dus ik heb gewoon lekker mijn vaste schrijvers, Bram en Bram Koopmans en Sam Roosendaal. Ik schrijf daar samen mee tegenwoordig. Ik heb ook weer een paar mooie liedjes geschreven. Hun hebben ook hele mooie liedjes voor mij gemaakt. Ik denk dat ik liever ga voor mijn vaste team en mezelf dan dat ik eigenlijk demo's aangeleverd krijg van iedereen.
0: En heb je dan af en toe ook zo'n moment dat je dan een heel weekend gaat schrijven? Dat je dan echt zoiets hebt van, er is heel veel inspiratie. Of dat je dan de schrijvers bij elkaar roept en zegt van, oké, we gaan eens kijken wat we kunnen gaan bewerkstelligen.
1: Nou, ik heb zo heel veel contact hebben we eigenlijk niet. Want ik heb eigenlijk toch al een paar nummers klaar liggen. En de laatste schrijfsessie wat ik in heb gepland, dat is gewoon voor één liedje geweest. En die hebben wij gewoon geschreven. Ik samen met Sam en Bram hadden hem gecomponeerd in 2 uur tijd. En toen was hij klaar.
0: En wat goed is, is dan goed.
1: Ik zeg altijd, als je bijvoorbeeld een buks in je handen hebt, de eerste zicht wat je hebt, is vaak het beste schot. Zo moet je dat ook met muziek zien.
0: Ja, ik weet niet hoe vaak jij een buks in je handen hebt.
1: Dagelijks normaal eigenlijk. Vind ik wel leuk om te schieten, joh.
0: Oké. En ja. wat wordt er dan geschoten? Is het dan op van die kleine haasjes in het bos of zo?
1: Ah, krijtjes op een spijkertje en dan van 30 meter afstand, vind ik leuk.
0: Oké, jezelf een beetje uitdagen.
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: En gewoon kijken, ja, wat gaat er wel? En dan steeds kleiner en te kijken, wat kan je nog raken?
1: Dat is juist je sport. Hoe kleiner die krijtjes worden, ja, daar hoor je, dat is het leukste schieten.
0: Oh, wat grappig. Ja. En waar doe je dat dan? Heb je dan een soort landgoed of zo? Of?
1: Nee, gewoon in de achtertuin. Ik heb een hele grote muur, maar ik heb een tuin van 36 bij 16. Dus er zit een hele muur achter.
0: Is geen tuin, dus een landgoed, hè?
1: Ja, van Limburg misschien wel.
0: Ja, dat is ook wel waar. Hier zijn we blij als we een soort van balkonnetje hebben. Of in ieder geval iets van een soort tuintje.
1: Ja, maar dat is leuk. Dat is, je kan daar gewoon lekker rustig je ding doen.
0: Nou heb jij een paar maanden geleden Dit ben ik uitgebracht. En eigenlijk is dat een heel bijzonder liedje. Dit ben ik, gaat dat nou over jezelf of is het meer een bedankplaat?
1: Het gaat over mezelf, want ik vertel gewoon hoe dankbaar ik eigenlijk de mensen ben geweest na het eerste jaar van de entrede van wat had je van mij verwacht en de wereld aan. Dus dit ben ik, de allerbeste melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Dus dat zing ik voor de mensen, hè, dat ik nog mag zingen in het cafeetje of in die tuin of in die kroeg. Dat is gewoon echt een bedankplaat.
0: Is eigenlijk een soort ode aan ons allemaal.
1: Het is gewoon aan de mensen die wat mij gesteund hebben het eerste jaar.
0: Cadeautje, strikt erom.
1: Dat bedoel ik.
0: En wij hebben hem een paar maanden geleden uitgepakt. Het is de middagshow van Unity NL. Dit ben ik, je hoort Gisby.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Jarenlang gewoond in Alphen aan de Rijn en inmiddels verhuisd weer richting het oosten van het land. Thomas Bergen en Als je de keuze had en Gisby met Dit ben ik. Ja, Gisby is hier in de studio en ik zag een paar weken geleden een filmpje van jou voorbij komen. Jij hebt mij dit ook wel eens verteld. Je hebt vroeger op de kermis gewerkt.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Bij de rupsbaan.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Geweldig.
0: Is dat een mooie tijd? Is het een zware tijd? Of zeg je, ik heb er ook wel echt van genoten?
1: Het is beide. Het is heel hard werken. En het is gelijk een mooie tijd beleven tegelijkertijd.
0: En wat is dan de mooiste plek waar je geweest bent? Of waar de leukste mensen zijn in het land?
1: De mooiste plek op de kermis.
0: Echt eentje waar jij nu van zegt, van dat was zo gezellig altijd als we daar naartoe mochten?
1: Dingsperlo.
0: Dingsperlo?
1: Ja.
0: Ik had alles verwacht, behalve dit.
1: Ja, het gaat om het volk wat er is. Hè? Het volk maakt de kermis. En dat waren er maar een paar. Dingsperlo was een hele goede kermis. Ook hele drukke kermis. Het was wat kleiner. En die dam had dat ook aan zich.
0: Oké. Ja. Dus eigenlijk een beetje richting het oosten.
1: Ja, dat blijven gewoon toch de gezelligste kermissen.
0: Mensen zijn wat relaxter.
1: Ja, en die zitten tenminste de hele dag in de attractie.
0: Nou, dat
1: kijk,
0: is ook
1: de kinderen
0: waar.
1: Zitten gewoon in de attractie, moet je dit zien eigenlijk. En de ouders zitten letterlijk op het terras.
0: En die kinderen die vermaken zich. Die jij zorgde dan voor de gezelligheid allemaal. Kan je even één keer doen? Want ik zag dat filmpje van jou laatst voorbij komen. Stel nou, jij zit nu in die kassa van die rups. En jij gaat die mensen een beetje vermaken. Hoe klinkt dat dan, Gisby?
2: Alright, ik heb nog maar een iets dat we vrije plaats. Komt u maar. Oké, hasta la vista, baby. Schwung in de kist, van Valken die Mallo. Afschot.
0: Ik vind hem mooi.
1: Ja, ik ook.
0: Geslaagd.
1: Ja, lekker.
0: Maar goed, inmiddels doe je dat niet meer. Of af en toe nog even een beetje buurt koffie drinken en gaan.
2: Nee, gewoon zeggen. Krokodillen, tassies, 2,50 het stuk. Nee, dat
1: doen we niet. Nee, ik vind dat gewoon.
0: Nou, zo lok je die mensen in Dingsperlo de attractie in.
1: Ja, en gelijk een tasje verkopen.
0: Oké, slim. Ik hoor het alweer. Man van de handel.
1: Ja.
0: Er liggen heel veel liedjes klaar. Er gaat dit jaar ook nog heel veel aankomen.
1: Ja. Ja, ik wil er niet te veel over uitspreken, maar dat gaat inderdaad. We zijn wel heel druk bezig. En misschien op korte termijn komt er ook stiekem nog wel wat voorbij. Maar dat is eigenlijk dan meer een gimmickje.
0: En zeg je, ik vind het ook wel belangrijk om liedjes op de plank te hebben liggen?
1: Tuurlijk. Kijk, ik vind dat je altijd een beetje vooruit moet kunnen werken. Want stel dat er wel eens een keer bijvoorbeeld één plaatje en die zegt van dat loopt wat minder. Dan moet je toch altijd een beetje een backup hebben. En zeggen van weet je wat, dan wachten we even 2 maanden. En dan geven de mensen toch weer waar voor hun geld. En dan brengen we toch weer een andere plaat uit.
0: Nou is het ook wel belangrijk natuurlijk om een goede studio achter je te hebben staan.
1: Ja, klopt. Ik heb zelf mijn eigen producer Joran Wegenaar. Die heeft eigenlijk alle muziek nog op het moment gemaakt wat ik uit heb gebracht. En vergeet gewoon de songwriters niet, want hun zetten de toon eigenlijk van alles. Hè. Die doen eigenlijk zijn het mede-producers.
0: Nou hoor ik jou al 40 minuten praten over De Wereld Aan.
1: Ja.
0: Dan moeten we die toch ook even gaan draaien.
1: Ja, maar het is ook een prachtige plaat. Het is ook echt, ze noemen het hitje van Gisby.
0: En wat is het dan dat deze plaat zo hitgevoelig is geweest en nog steeds is?
1: Iedereen herkent zich in dit liedje. Er is altijd die ene persoon op de wereld waar jij alles mee aan kan. En dat is De Wereld Aan.
0: Dat is De Wereld Aan. Is dat voor jou dan jouw eigen vrouw?
1: Tuurlijk. Ja.
0: Ook meteen lief lachend erbij.
1: Ja. Alle lof voor Almof, voor mijn vrouw.
0: Het is de middagshow met Frank van Etten, Dansen door het Leven. Naar De Wereld Aan. Je hoort Gisby.

0: De nieuwste Frank van Etten, die heet Dansen door het leven. En die hoorde je op de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Midden in de zomer, Gisby, ga je nog weg? Ben je weg geweest of...
1: Nee, ik ben nog niet weg geweest. Ik ga wel weg volgende week. Lekker even met een vrouwtje en met de kinderen. Gaan we even een paar dagen lekker in een... We zijn wel een keer eerder geweest. Een soort een parkje lekker aan het water. Chaletje is dat ongeveer. Nee, het was ja, een soort chalet. We gaan daar lekker even op vakantie. Ja.
0: Gewoon lekker relaxen. Ben je dan iemand die graag onder de mensen is? Of zeg je nee, vakantie lekker relax? Vind je ook wel een type om te gaan vissen bijvoorbeeld?
1: Ik ben een hele fanatieke visser zelfs. En dat is ook echt, ja, dat doe ik graag. Maar ja, als je dan met de kinderen weggaat en met de vrouw. Mijn vrouw is dan niet zo van het vissen. Dus ja, nee, dan ga je als gezin weg. En dan ga je gewoon toch eigenlijk wat ondernemen toch voor de kinderen. En dan mocht het water erbij zitten. Dan kan ik natuurlijk altijd even een uurtje dat hengeltje erin hangen. Maar voor de rest, nee.
0: En gaat dan die luchtbux ook mee?
1: Ik weet niet waar je het over hebt.
0: Hey, dat is gewoon voor in jouw achtertuin.
1: Is voor mijn achtertuin, ja.
0: Voor bij jouw eigen gazonnetje.
1: Jongens, kom ik daar nog niet meer thuis, man. Wat zeggen we nou?
0: Ja, dat is waar, boy. Je zou meteen klem gereden op de A2.
1: Meneer, ik hoor dat u graag... Nee, dat wil ik niet.
0: Gaan ze de hele boel binnenstebuiten keren.
1: Dat dus.
0: Hey, over een paar weken dan zien we elkaar weer. Wij hebben namelijk deze week de line-up bekendgemaakt van Unity NL on Tour op zondag 6 september in Leiderdorp tijdens de vriendenfeesten. En jij bent er gewoon bij.
1: Ja, ik heb er zin in. Ik denk, de eerste keer moet de eerste keer worden. Hè? En dan gaan we ook gelijk even wat moois doen.
0: Gaan we eventjes knallen. Nee, je hebt vorig jaar bij ons gestaan in Zoeterwoude.
1: Dat was het ook 38 graden.
0: Ja, toen was het ook warm.
1: Ja, toen stond ik met Rutger, stond toen ook daar. Hij zegt, joh, dat die blues voor jou, die kan je uitwringen, zegt hij. Ik zeg, ja, dat klopt.
0: Ja,
1: ja, dat was daar met dat was daar bij dat, met dat soort percula-podium.
0: Ja, klopt. Een soort van, wat is het? Een soort tent, muziektent eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja, nou begint het me weer te dagen. Daar heb ik toen social filmpjes opgenomen. Nou weet ik het weer.
0: Ja, het is altijd warm trouwens. Als wij met een tour staan, ik weet niet hoe dat gebeurt. Maar de afgelopen tours, ook van dit jaar weer waar we geweest zijn, warm.
1: Ja, dat betekent dus nou gewoon dat je een sneeuwkanon gaat regelen. Hè? Gewoon even beneden de winterfestival.
0: Ja, winterfestival. Het is dan wel zo dat dat in jouw pak blijft hangen, hè, die sneeuw.
1: Ja, dat maakt niet uit. Het is wel lekker fris.
0: En daar heb je ook wel weer gelijk in.
1: Ja.
0: Het is tijd om jou richting Limburg te gaan sturen.
1: Oh, chips.
0: Ja, een stukje sturen en dan lekker naar huis toe.
1: Oh.
0: Is er nou voor je gekookt? Of?
1: Nou, ik denk als ik dadelijk thuis... Ik moet nog 2,5 uur rijden.

Hij is leuk, Donnie en Robert van Hemert en Vissa Man's Friend aan het einde van de middagshow. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. Morgen vanaf 10 uur de koffieshow. En morgen in de middagshow heb ik Spang te gast en die komt dan praten over zijn nieuwe liedje 3 keer fout. En deze man die staat inmiddels al weken genoteerd in de top 25.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Tot nog een paar files in onze regio. Om te beginnen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En de A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Oude Wetering en Kaagdorp. De weg is zelfs op dit moment even dicht. Er staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL op DAB+. Alfa aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee.
1: Ik ga vanavond met vrienden stappen.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken, maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand, het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in het westen van het land op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd hoogte van Kaagdorp. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan over de A4. En tot zover de ANWB verkeer.

0: concept.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
3: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
2: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Burgerveen en Kaagdorp. De weg is op dit moment nog altijd dicht. Omrijden kan via de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken, maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand, het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Telkens loop ik langs.